0: Karnavalmusik, omdat Olsch carnaval is.
1: Olsch is vrolijk.
2: Tijdens Radio Camille via onze website www.radiocamille.be.
0: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: Radio Kameel, wij zijn van ooit.
1: Wij zijn van ooit. Verkleed om te voist.
2: Radio Kameel, origineers van ooit.
3: Radio voor de echte Ajoenen.
4: Hé hey jongens, kom. Allee, maar op een keer goed oppakken, hè. Ik tel af tot rooi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
5: Laat van mijn flosch of ik sloom met mijn sakosch.
6: Allee, hoor.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Bedankt, daar ben je nog toe.
1: Radio Camille.
2: De echte carnavalkrokers.
1: Welkom bij Radio Camille.
0: Met Ulster's DNA.

0: Er woont een frisse windje boven het stadhuis op de markt. Ze vegen al een poes, mijn lieve bustels.
1: Portretten van Philippe en zijn madame stonden aan de kant. Ooit ten eerst alweer een stikke rebelscheur.

0: bij Radio Kameru.
1: Met Oysters DNA.
2: Deze is een verhaal die van alles uit, niet alleen van een stad dat onder de neer leidt, mozaïker van een volk dat leven carnaval, iets enig in zijn soort. Het is een roorgeval, ja, dat is mijn

0: Een reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475-269-141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdicht.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.

dat een wille boerendochter dat we maar nog niet had. O, het landelijk millert, ze biedt in de rood, ons Annie. In een smaltajurken, een blommekesmotief, een snelle verschoning en een ertendief. Asfallontjes specimen, direct onder macht, ons Annie.

0: Klammeken op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bijna.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
5: Radio Verdichte.

0: schoenen, jongen.
1: Radio Camille.
2: De tofste carnavalsploten.
3: A volonté.
4: Deze is Radio Camille.

onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio uit aan de gsm. Het Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan de gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou toe.

0: de kaart.
1: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
2: Olsnees brood.
3: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
4: 24 hier carnavalmuziek.
2: A volante.
5: Och meisje, wat gebeurt erna?
6: Ah.
5: Lo wieke stona in de ka.
6: Ah.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

doordat ze van Erwagen Tol zeggen, het is plat. Maar het woord ajoen kan niemand imiteren. Je moet geen joeren als vreemde dat proberen. Al mogen onder een riche of krakier. Als er op

Ochet Paroas, Zembriggen en Clochards. Of Amsterdam, met zijn grachten en boulevards. Maar wat is dat bij mijn stad vergelijken? Waar dat ze heel jaar over vaste lauven spreken. Ze mensje lief, door vijf geef ik heel mijn hart.

jongens en maskers, bemint ons ene holst. Lotje moet zeggen, als je weer eens om ter holst. Ze zullen dat jongen nooit niet kunnen temmen. Bij onze volgende spot, die is op een ander niet hebben. Ach, meisje lief, ik in vind geen juiste zinnen voor te vertellen

de dank, ik was van Toeraf. Ik wou dat ik mocht blijven, wat ik ben en wat ik was. Als ik de heer, als zo ben ik geboren.

0: Een reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bel na
3: 0475-269-141.
4: Reclame op Radio Kameel en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 hier carnavalmuziek.
3: Al vol aan tijd.

stem van hetgeen dat ik was, voor niemand anders. En het is precies of dat een stiek van mooi van eigen verandert. Deze was een droer.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Go naar onze website radio-camille.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Camille beluisteren bij jou thuis.

eens weten waarom. Drankenpikeur, de zorg voor alle frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Drankenpikeur, hij dondert de verschillende biersoorten. Yeah.

je Naneke niet wat weten. Na Kroak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vind te voordienen, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon, dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk hoe ik via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

0: Steven, vorrei guarda a posto in moglie?
1: Ah, dat is simpel hè. Ga sms gewoon XXL naar 3027 en draai Swiss lever tatoeis.

0: Thijs is Radio Camille.
1: 24 uur per dag, ambiance in het kot.
2: Even haar aandacht, voor het swish verkeesneesken. Er is een grote file te melden op de kleine rink van Groot Oost.

Werken, vielen, Muttermann.

0: Rammeken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte. Ajoe.
5: Deze is Radio Kameel.
6: Hallo jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de Brugge-kiezing dat ik al gezien heb.
7: Graalig goed, jong. Moet ik na een verne me rijden op mijn werk. Ik zit dicht bij huis, bij Jan de Nul.
6: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
7: Jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
6: Ah, dat is je gehaald magazijn zeker?
7: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus of een trouw. Maar ze hebben een mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald thuis.
6: Idiot. Dat hebben ons rap hier in Goschel.
7: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het ziet er ook vol nulsnees. En een poor van daar een mannen. Maar de dieren hebben ze door haar opgevoed.
6: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koek op paletten trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
7: Bah, jood. Elektrikers, mechanikers, magaziniers, lassers, drooers.
6: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
7: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt ook direct solliciteren.
6: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je hammer door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
7: Dat is het nou wel nog zitten, jong.
6: Allee verrood, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.
8: Viesol, ter oude posten.
9: Voor al haar feesten en evenementen.
8: Viesol, ter oude posten.
9: Voor al haar recepties, communefeesten, alle babyborrels en haar week voor fantastische barbecue evenementen.
8: Ien adres, Viesol, ter oude posten.
9: Bij de Piet, de Bols van Creëes. Stationstrol 12 in Oltjerts.
8: Beltje rap naar 053 83 99 18.
9: Viesol, ter oude posten.
8: Wordt dan een kalant nog content naar buiten gegooid.

0: Is dat zot als je iets anders opzet?
1: Dat steekt mij even tegen. Het zijn altijd dezelfde dat hier zijn. Waar zit je man van de kiekendrood? En onze elektriker? En die van de verlichting? Dat wij allemaal op liste zijn, zeker? Weet je wat, jong? Ik zal hem eens bellen.
2: Dat kun je doen. Maar als zijn madame daarop bent, wat voor je water zeggen?
1: Wat ben je ervan tegen?

0: kan je zeggen. Morgen weet je, dan is ooit te klein, hè. Dat zie je van gendarme nooit te kwieken.
1: Dat kan mij niet schillen, jong. Ken hem ik toch in een schrik af, zee? Ik zit in met onze moot. En de boer, ze kan het mooi.
0: Dat is juist, die jongen mag verdommen in mijn boot. Hier is iets opgesloten, het is er weer mee, die denkt in hem. Zij weet moeten in therapie gaan.
2: Want het is minder
1: van augustus. Dat is goed, hier zijn
2: hij. En hij nog werkt om de wolken.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 hier carnavalmuziek.
3: Volantij.

0: Radio Kamil vliegt erin.
1: Met Ulsters DNA. Voor mijn enig Ulst.
2: Deze is Radio Kamil.
0: Luistert goed naar hoe dat moet.
3: A-J-O-I-M. Want Ulsters schrijven dat is. Een natte vingerkoes gemoed.

0: Sachsen, ey, ey, Ulst, ey, Sachsen, ey, Ulst, ey, Sachsen, ey.
1: Zingen, gooi ik me toe, permaleer die Sachsen in mij, want moeilijk is vol.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: gezien, meneer? Weet je gewoon Terios liggen?
1: Terios? Terios, ah ja. De namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelft van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
0: Wel, ik zou er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken door zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee in begin, nadat ze door 150 jaar bestond.
1: Wilt je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailken naar jobs.aalst@terios.com.

0: Waar zijn van ooit?
1: Waar zijn van ooit? Verkleed om te vorst.
2: Radio Kamil, ons neers verhoord.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

0: ben er niet goed voor.
1: En dan was achter.
2: Een reclameken op Radio Kamil.
3: Gesproken of gezongen.
4: Bijna.
5: 0475-269-141.
6: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
2: Radio Kamil.
7: Radio Verdichte. Ajoen.
8: Deze is Radio Kamil.
9: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn we bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt.

0: warme dertig. Green Bananas is trotse partner van Radio Canada.
1: Vertonderaad en herstellingen van alle merken.
2: Garage MCS.
1: Voor alle carrosseriewerken.
2: Garage MCS.
1: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
2: Garage MCS.
1: Wangoordveldje nummer 15A in Oost. Belg 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
2: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als al vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangortveld 15A in Olsch. Open van maandag tot zaterdag.

0: geluister toch mee.
1: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
4: Al vol aan tijd.

als een ademsloer. Met schoenbelletjes in mijn oer, een pispot of mijn moer. In een naadkleed en een parik en doorin een grote strik, zij enig, maar uniek. Elk jaar weer

roepen we, waar doen we? Want als voorzanger voel ik me in mijn sas. Als het is enig met carnaval. Als het is enig, 4-5 dagen lang. Als het is enig, in gans ons land.

0: Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis of in een auto met Bluetooth. De Radio Kamil app is powered by Green Bananas en radiostudio.be.
1: Wil je na een keer niet wat weten? Nou, kloak ik hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, hoe rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vind te voordienen, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissens. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail ik je natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

0: Wagen niet genoeg. Morgen wordt Ierke Sloter zijn tegensmaris vroeg.
1: De woensdag na die dagen, dat stelt nog zijn kop. Waarom kun je naar vrouwen, doet iedereen zijn zot.
0: Na zat de volksmond

0: Radio Kameel, jeet mij naar het gestoel.
1: Olst, geet mij naar het gestoel. Olst, doorgaat toch niks boven.
2: Radio Kameel,
3: Olst, neers, verrooid.
4: Radio, voor de echte Ajoenen.

0: Een reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte. Ajoe.
5: Deze is Radio Kameel.
6: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
7: Zijn we op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van Assingen?
6: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
7: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
6: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar draaikantoor.
7: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
6: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.
8: Ze geren zelf een radio beginnen. Eén op antenne of internet. Radiostudio verdeelt en installeert alle topmerken voor ieders budget. Of zoekt de extra media-ondacht voor een evenement. Radiostudio Commonwealth met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goesting van het land. En met de

0: Walsh op zijn best bij Radio Kamil.
1: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
4: Al vol aan tijd.

trainer. Laat jij u verweldigen door de magie van een immens ongezien boekenparadijs. Ontdek het adembenemende utopia, de kessen op de Oosterse Toort.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Hallo Jelle, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de prijsverkiezing dat ik ga zien.
4: Graag, goed jong. Moet ik naar een ferne maroon op mijn werk? Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
3: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
4: Jood, jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mee, palet per palet.
3: Ah, dat is je gehaald magazijn zeker?
4: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben een mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eer werkt, zijn betaaltoes.
3: Ideaal. Dat kan ons rap in een schel.
4: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zijn, hè. Het ziet er ook vol nulsnees. En een poor van daar mannen. Maar de dieren zijn door haar opgevoed.
3: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je ook een palet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
4: Bajot, elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
3: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
4: Check jobs.jandenul.com. Je kunt ook direct solliciteren.
3: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
4: Dat zou ik nou wel nog zien zitten, jong.
3: Allee, verhoor, dat doe ik heen. Tot binnenkort en makker.

0: Radio Kamil, gek mijn hart gestolen.
1: Als gek mijn hart gestolen, als dorgen toch niks boven.
2: Radio Kamil, als neers verrooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

de wereld vol van vriendschap was. En qua dat geweld bij de mensen nooit ooit bestaan. Ik qua dat ons vel van colair weer hetzelfde was. En ja, ik qua dat ons vol geld echt wel letpap

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan de gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app.

0: Καλημέρα, Ir Mario Zorba, Pan Olst, Restaurant Zorba, die erste Griekse Restaurant in Olst.
1: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
0: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten, de beste meze, de beste moussaka.

door Boeit. Morui Corala stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zijn cadeautjes voor haar metje naar petje van Aangroep vind je door. Cliché creatief. Briestrood 26 in Ulst. www.cliché.shop. Ah ja, Ulstjenetjes. Pas op hè, dat gaat allemaal nog niet kwartspultje. Want dat Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.

laat me nooit neer, nooit niet op. Dit leven met lach en courage voorop. Geniet, profiteert van de tijd. Want een droom van vandaag zijn de maren al kwijt.

0: gaan.
1: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
2: Olsneers vrouwen.
3: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
4: 24 uur carnavalmuziek.
2: Volantij.

Chemspot en verdriet dat er nog altijd arme en eenzame meisjes zijn die jongeren men boeit te slapen alleen op de wereld.

Meisjes die vermoord werden, omdat ze een ander colère hebben. Een ander geloof, omdat ze anders zijn als anderen. Ik heb spijt en verdriet.

Morgen ik blij dat er nog altijd mensen zijn die niet alleen op hun eigen pijzen, maar eerst en ver alles op ander mensen. Die niet moeten weten van hier stikken en de ander kunnen stikken, maar die nog geloven in een betere wereld. Door ver ben ik zeker blij.

en verdriet. Als ik zing dat meisje met makander nimmer kennen klappen. Dialogeren, ja, hoe verloor ik gewoon. En ik heb spot dat er nog altijd dictators zijn die pezen dat oorlog vrede brengt en dat geld gelukkig mocht. Ik heb verdriet.

0: Niet de armen moeten me nooit sloten, wel daarmee. Eten is er genoeg, maar waar moeten het willen dealen? Emmen is emmen, maar geven is de kunst. En verniet helpen is onbetaalbaar. Waar hier allemaal blijven mensen helpen. Mensen helpen mensen. Waar doen zeker woes. Bedankt, allemaal. Bedankt.
1: Radio Kamil vliegt erin.
2: Oesters, vrooi.
3: Met oesters.

0: Reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte. Ajo.
5: Deze is Radio Kamil.
6: Calimera, hier Mario Zorba van Olst. Restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
7: De Zorba op de Hattemarkt is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
6: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
7: Hoe ik kom af te holen? Bij 053 75 65 06.
6: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
7: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
6: El latte sto Zorba, jamas.
8: En je het vieren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
9: Zijn we op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
8: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
9: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
8: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droge kantoor.
9: In Olst vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
8: Allee ja, dat is na Azer. Tot binnen kerting. Dat is evident.
10: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Ver aan een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrollen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kamil.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclame at radio-kamiel.be.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Ons vakmanschap dingde met verstand bij.
1: Wil je Naneke niet wat weten? Nou, kwam ik hier een vrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vind de bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

0: Radio Kamel, wij staan een goede noem.
1: Orsnees, vrouwen.
2: Deze is Radio Kamel. Via onze website www.radiokamel.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje kloosteren. Go naar onze website radiostripkekamil.be of naar onze Facebook.

Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn we bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Camille verwelkomen haar heren tijdens de droge zotte dagen.

0: gesehen, meneer? Met je gewoon Terios liggen?
1: Terios? Terios, ah ja. De namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelf van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
0: Wel, ik zal er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken er zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zal er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen nadat ze er 150 jaar bestond.
1: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailje naar jobs.aalst@terios.com.

0: is mijn veldje te lang. En ik heb het nogal zoek gezet. Allee, ik heb dat zo wel gezet. Mocht er al zo niet op stoom.
1: D6 Radio Camille.
2: De topste carnavalsploten.
1: A volonté.
3: Radio Camille.
4: Ach, mijn oist, mijn schoen stad, wo dat ik mijn hart verloor. Hoe te schieten moet ik eert, ver te zeggen wat ik voel. Hier in oist, in ons stad, ken je nog gelukkig zijn. Zij al er zergen is op zijn, en komt erbij. Wo dat me nooit gewoon, wij zijn nooit niet alleen. Een vriendelijk gezicht, dat ziet elkeen en een goed woord. Geef die er weer moe.

0: Een reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bijna.
3: 0475-269-141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte. Ajo.
6: Dit is Radio Kameel.
7: Oorsnees wijten waarom. Dranken Pikuur, de zalk per ala frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Dranken Pikuur, hij donder de verschillende biersoorten. Bij Dranken Pikuur kun je ooit terecht voor geschenkverpakkingen of bierman. En bij ons carnaval zijn er speciale carnaval.

Radio Studio Verdilj en installeert alle topmerken voor ieders budget. Of zoek de extra media aandacht voor evenement. Radio Studio Commonoes met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goedste van de klant. En met de gerust

0: Daar pijzen wij al mee. Radiostudio is gemokt in Olst en een betrouwbare partner van Radio Camille.
1: Louise, een pintje doen!

0: Zijn we gereed?
1: Welkom bij Radio Camus,
2: de tofste carnavalsploeg.
3: Ah, volonté!
4: Mijn instrument, dat is mijn stem die ik van ons hier gekregen heb. Ik wil gewoon mijn lieke zingen. Ik ben de renkel van de zwijg, voor iedereen ben ik in de weer. Gewoon een tikske vrij de brug.

autonoom en listeroa, snort die eeuwig heimel paradoa, zal ik voorzien te beter spelen. En allemaal dingelen doen mij, als voor Jeannette in negligé, wacht om een

0: carnaval muziek, omdat Dolch carnaval is.
1: Radio Camille, wij staan een goeie achternoem.
2: Olschneers, vrouwen!
3: Deze is Radio Camille via onze website www.radiocamille.be.
0: 24 heren carnaval muziek.
2: Volantijn!

0: Radio Kamil vliegt erin.
1: Met oysters, DNA. Voor mijn enig oyster.
2: Deze is Radio Kamil.

0: Radio Camus, Santé Mijn Beacon.
1: Santé Mijn Beacon, nagooit ervan verschieten.
2: Radio Camus, oorsneers verrooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.
4: Stond in de kwast.

0: Allee, wat zijn de gooien nou aan toe?
1: Al wel, Iton Mouken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclame at radio-kamiel.be.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Calimera, hier Mario Zorba van Olst. Restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
0: De Zorba op de Hattemarkt is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
3: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
0: Hoe ik kom aftolen, beetje 053 75 65 06.
3: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
0: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
3: El latte sto Zorba, jamas.
4: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Via een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verhogen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kamiel.
5: Vertonderaad en herstellingen van alle merken.
6: Garage MCS.
5: Voor alle carrosseriewerken.
6: Garage MCS.
5: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens in een adres.
6: Garage MCS.
5: Wijngoord Velg nummer 15A in Olst. Belg 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
6: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als al vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangortveld 15A in Olst. Open van maandag tot zaterdag.

urenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn

app komt er oandelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis of in een auto met bluetooth. De Radio Kamil app is powered by Green Bananas en radiostudio.be.

0: Viersel, ter oude posten.
1: Voor al haar feesten en evenementen.
0: Viersel, ter oude posten.
1: Voor al haar recepties, communefeesten, alek babyborrels en al week voor fantastische barbecue-evenementen.
0: Ien adres, Viersel, ter oude posten.
1: Bij de Piet, de Bols van Creëes, Stationstraat 12 in Oltjert.
0: Belt je rap naar 053-83-99-18.
1: Viersel, ter oude posten.
0: Wordt dan een kalant nog content naar buiten gehoord.

0: 24 uur carnavalmuziek, omdat Dolce carnaval is.
1: Radio Camille wens aan een goeie achternoem.
2: Olsneers, vrouwen!
3: Deze is Radio Camille via onze website www.radiocamille.be.
0: 24 uur carnavalmuziek.
2: Al vol aan tijd.

0: reclameken op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte. Ajoe.
5: Deze is Radio Kamil.
6: Hallo jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de prijsverkiezing dat ik ga zien.
7: Kralijk goed, jong. Moet ik naar een verre nummer rijden om mijn werk? Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
6: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
7: Jood, jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
6: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
7: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben een roeik mega groeite en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed grieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald is.
6: Idiot. Dat kan ons rap in ons geld.
7: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zijn, hè. En het zit er ook vol mulchneers. En een poor van daar een mannen. Maar de dieren zijn er al opgevoed.
6: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
7: Bajot, elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
6: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
7: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt toch direct solliciteren.
6: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
7: Dat zou ik nou wel nog zien zitten, jong.
6: Allee verhoed, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.
8: Ze geren zelf radio beginnen. Hier op antenne of internet. Radio Studio verdeelt en installeert alle opmerken voor ieders budget. Of zoekt de extra media-ondacht voor evenement. Radio Studio komt dan nog eens met een professionele mobiele studio. En maken een uitzending volledig tot de goesten van de klant. En met de

0: Radio Kamil.
1: Een gans jaar carnaval.
2: Oceaners. Af daar, Gerrie.

is gelijk wat dat een ander zegt. Laat je doen, al is het goed of soms slecht. Ze hebben geen gedacht, zing het zoet, oester.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje kloosteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebook.

0: je nanneke niet wat weten. Na kwak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.
1: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
2: Zijn nou op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat er mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
1: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
2: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
1: Kijk zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar draaikantoor.
2: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
1: Allee ja, dat is na Azer. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.

0: Radio Camille wenst aan een goeie nachternoen.
1: Onsneers verrood.
2: Deze is Radio Camille. Via onze website www.radiocamille.be.
3: 24 hier carnaval muziek.
1: Volantij.
4: Wij zingen na over het groot verdriet van een Olsneer die in 62 ons stad verliet voor op een ander zijn boetram te verdienen. Het was misère, non de Dieu.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Wil je na een keer iets wat weten? Nou, kwak ik hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette voordienen, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, neisdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Voorzegem. En onze telefoon dat is 0486-969984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dag.

0: lastig. Ons vakmanschap dingde met verstand, hè.
1: Hey, motorken. Heb je al gepijs op haar bedrikkingen? Of bordierwerk op aan een pullover, moesh of poncho voor met carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en ver doorboy. Maar hoe ik vooral als stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborn en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor haar metje en petje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestrood 26 in ons. www.cliché.shop. Ah ja, hoesje netjes. Pas op, hè. Dat gaat allemaal nog niet kwatspultje. Want de Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.

0: Reclameken op Radio Camille.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Camille. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Camille.
4: Radio Verdichte. Ajo.
5: Deze is Radio Camille.
6: Oisnees wijten waarom. Dranken Piekuur, de zalk per alle frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Dranken Piekuur, hij donderde verschillende biersoorten. Yeah.

0: Steers. Kaffe Maximiliaan, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het ooit is, is er het bos op.
1: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Via een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verhogen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.
2: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
3: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelf van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
2: Wel, ik zal er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken er zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen nadat ze door 150 jaar bestond.
3: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailje naar jobs.aalst@terios.com.

0: Radio Camille wenst aan een goeie nachternoen.
1: Dit is Radio Camille via onze website www.radiocamille.be.
2: 24 hier carnavalmuziek.
3: Al vol aan tijd.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Go naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer onze app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou.

Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamil verwelkomen er geren tijdens de droge zotte dagen.

0: vertoonderaad en herstellingen van alle merken.
1: Garage MCS.
0: Voor alle carrosseriewerken.
1: Garage MCS.
0: Voor oon- en verkoop van tweedehands wagens in een adres.
1: Garage MCS.
0: Wijngoord Velg nummer 15A in Oost. Belg 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
1: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als al vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wijngoord Velg 15A in Oost. Open van maandag tot zaterdag.

0: Pieters, kom dan hier dat ik er een dikke bij schrijf.
1: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoef van na hoe ik niet anders verwacht.

0: Radio Kamil.
1: De echte carnavalkrokers.
0: Welkom bij Radio Kamil.
2: Met Oosters DNA.
3: Op de Prinsjekamer, hier op Prinsjesdag, worden de meeste prinsjen al van hier vra vanaf. Is dat niet vreed?

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voet!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Alle jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de Brugge-kiezing dat ik ga zien.
4: Graalig goed, jong. Moet ik naar een verre nummer rijden op mijn werk? Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
3: Wat, hè? Bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
4: Jood, jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
3: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
4: Jook, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben een roeik mega groeite en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald is.
3: Idiot. Dat kan ons rap in ons geld.
4: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het ziet er ook vol nulsnees. En een poor van daar een mannen. Maar de dieren hebben ze door haar opgevoed.
3: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Die kan ik je koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
4: Bajot, elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
3: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
4: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt je direct solliciteren.
3: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan me door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
4: Dat zou ik nou wel nog zien zitten, jong.
3: Allee verhoed, dat doe ik heen. Tot binnenkort en makker.
5: Calimera, hier Mario Zorba van Olst. Restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
0: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend je om zijn verse Griekse kijken?
5: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
0: Hoe ik kom aftolen? Beach 053 75 65 06.
5: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
0: Open van maandag tot zondag. Elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
5: El late sto Zorba.

geleerd en heel de kerk die zag nog mooi. Ik doe niet anders, pijs, nek ik, wat dat je niet in de Bijbel leest. Ik zing geen symfonie, maar ik ben isch no

binnen, jongen. Het is omdat het zo schoon vrouwt. Volgens mooie moeder van profeteer. Eén keer een carnaval zot, vergiel al leven een carnaval zot. Als ik aan een goede rood mag geven, doe fush gelijk als dat je bezig bent.

0: Als ze na mijn stem horen, zullen ze het misschien niet geloven dat ik het kan zeggen, maar ik ben de groestje zot van Holst.
1: Holst weer carnaval. Alle dagen van.
2: Dit is Radio Kamil.
0: Show van Holst.

0: gemeld.
1: 24 uur carnavalmuziek, omdat Dolce carnaval is.
2: Radio Camille wenst aan een goeie achternoem.
0: Olsneers verrood.
3: Deze is Radio Camille. Via onze website www.radiocamille.be.
1: 24 uur carnavalmuziek.
0: Volante.

Oh!

Ons feest gepasseerd, het was de moeite waard, maar rap gedaan. En heel jong getracht, zo lang op gewacht, verdoor te stoom.

beginnen. Zonder rustig toon mijn hart. Geen horloge zal weer tikken, gelijk het Belfort op de markt. Want waar zeg je stad, die leidt om mijn hart. Chauvinist.

0: Een reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel!
4: Radio Verdichte Ajoen!
5: Deze is Radio Kameel.
6: Wil je Naneke niet wat weten? Nou, kwak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, hoe rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en ooit plastrooms. Ooit vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, neisdoeken, kopkissen. Al hij, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker ooit het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Vlaardingen. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dag.

0: Ons vakmanschap diende met verstand bij.
1: Hey, motorken! Heb je al gepijs op haar bedrikkingen? Of bordierwerk op aan een pelouber, moes of poncho voor met carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en ver doorboot. Maar hoe ik vooral als stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor haar met een appetje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestroot 26 in Ulst. www.cliché.shop. Ah ja, Ulstjenetjes. Pas op hè, dat gaat allemaal nog niet kwaadspeltje. Want dat Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis

0: Fiesol, ter oude posten.
1: Voor al haar feesten en evenementen.
0: Fiesol, ter oude posten.
1: Voor al haar recepties, communefeesten, alle babyborrels en al week voor fantastische barbecue evenementen.
0: Eén adres, Fiesol, ter oude posten.
1: Bij de Piet, de Bols van Creëis, Stationstraat 12 in Oltjerd.
0: Beltje rap naar 053 83 99 18.
1: Fiesol, ter oude posten.
0: Wordt dan een kalant nog content naar buiten gehoord.

0: naar jongen.
1: Radio Kamil.
2: 24 uur carnavalmuziek, omdat Dolce carnaval is.
3: Radio Kamil, wij staan een goeie avond.
4: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 uur carnavalmuziek.
1: Volan.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Hey Oosteers, kaffe Maximiliaan, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het Oosters is er het bos op.
1: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Via een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verhaal. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.

Magakeerne ondagmensen. Hier zijn de kopengs meer volgende ploot. Het goot over een masken met veel kakko neer had. Als u in met veel zaar en zo mager als een lat.

0: reclame kunnen op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bijna!
3: 0475-269-141.
2: Reclame op Radio Kamil en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil!
4: Radio Verdichte Ajoen!
5: Deze is Radio Kamil.
6: Oisne zwijten waarom? Dranken Pikuur, de zalk per alle frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Dranken Pikuur, hij donderde verschillende biersoorten.

0: En je het veren met carnaval? Zij wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
1: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
0: Hoort en is bij Evident Verzekeringen.
1: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
0: Kijk zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar draaikantoor.
1: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
0: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.

0: كاكتان كنت عرزيق انا
1: انتو اشترسون
0: ويلك علي فواتلك
1: انفدروم
2: اشترسون فوكابيلي
0: تنل اسنو كونكر انا جيم بل جيم الي
2: اشترسون فوكابيلي
0: دنيمر ورن ناكر ان جينر وردا هير Gedolsters en gedolsters, want over Twitter zeggen ze bijvoorbeeld toewak en hier zeggen ze toebak. Of een penchiel of een panchiel. Dat is twee keer hetzelfde, maar dat is toch iets anders nou hoor. Een kal of een bonkal, zoek ik twee keer een verschil. En een rolletouwet, zoals ze vroeger een rolletouwet tegen. Dus je ziet, gedolsters veranderd doe ik.
1: En verdrom.
0: Tinnel is een konker en een gymbel gymeleer.
2: Oosters een vocabulaire.
0: De niemer werd een akker en ginger werd een geer.

0: Radio Kamil, wij staan een goeie avond.
1: Lunchneers brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje kloosteren. Go naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis

0: Καλημέρα, Ir Mario Zorba van Olst, restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
1: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
0: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten, de beste meze, de beste moussaka.
1: Oei, kom af, tolen. Beetje 053 75 65 06.
0: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
1: Open van maandag tot zondag. Elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
0: El latte sto Zorba. Jamas.
2: Hallo jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de prijsverkiezing dat ik ga zien.
3: Kralijk goed, jong. Moet ik naar een verre nummer rijden op mijn werk? Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
2: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
3: Jood, jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
2: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
3: Joek, dat zijn dan niet alleen bureaus of een trouw. Maar ze hebben een roeik mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald is.
2: Idioot. Dat kan met ons rap in ons geld.
3: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het ziet er ook vol nulsneers. En een poor van daar een mannen. Maar de dieren hebben ze er al opgevoed.
2: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
3: Bajot, elektrikers, mechanikers, magaziniers, lassers, drooers.
2: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
3: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt toch direct solliciteren.
2: Ah, zo. Dat ga ik dat vanavond nog doen. En kan je gaan me door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
3: Dat is ook nou wel nog zitten, jong.
2: Allee, verhoor, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.

0: verlieren Zwettertanden. Zwettertanden. Willen alliëren Zwettertanden.
1: Hey, willen gewoon mijn nering

0: alles om een beter gila gezicht zwet verven.
1: Tanden, zwette tanden. Ik wil alleen nog zwette

0: Card Week.
1: Een reclameken op Radio Kamil.
2: Gesproken of gezongen.
3: Bella.
4: 0475-269-141.
5: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
1: Radio Kamil.
6: Radio Verdichte. Ajoe.
7: Deze is Radio Kamil.
8: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamil verwelkomen ergeren tijdens de droogzotte te dagen.
9: Wil je na een keer niet wat weten? Nou krijg ik hier een vraag van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, neisdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker wicked bordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486-969984. En mail ik hier natuurlijk quick via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.
10: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
11: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelf van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
10: Wel, ik zal er in feite moeten gewoon solliciteren. Ze zoeken door zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hoor. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen nadat ze door 150 jaar bestond.
11: Wil je gewoon hoe komen solliciteiten bij Terios? Steed dan gewoon een mailje naar jobs.aalst@terios.com.
12: Oké, jonge Damascus, met je zijn petjes, holle biekes. Het is tijd om op de dansvloer te komen.

0: Stormzy, omdat Dolch carnaval is.
1: Radio Kamil, wij staan een goeie avond.
2: Olsnees Brood.
3: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
0: 24 heren carnaval muziek.
2: Volantij.

zwart stik in de mijn. Ik zat in de losbroek op mijn bank met een verfijn. Ik hoor me juist gezwoen, mezelf woest te trouwen. Aster mij begon nog een

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Ah wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Wil je na een keer iets wat weten? Nou, kroeg ik hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, moesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plusje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BBBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon, dat is 0486-969984. En mail een keer natuurlijk hoe ik via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.
4: Viesol, ter oude posten.
5: Voor al haar feesten en evenementen.
4: Viesol, ter oude posten.
5: Voor al haar recepties, communefeesten, alle babyborrels en al week voor fantastische barbecue evenementen.
4: Ien adres, Viesol, ter oude posten.
5: Bij de Piet, de Bols van Creëns, Stationstraat 12 in Oltjerts.
4: Belg Rapnor 053 83 99 18.
5: Viesol, ter oude posten.
4: Word dan een kalant nog content naar buiten gehoord.

0: Radio Kamil, de toffeste meestampers aller tijden.
1: Hey, heb je dat al gezien? Amai, Air Force douche. Dat de campagne als u geld kost, dat kan ik niet geloven, mijn jongen.
2: Dames en heren, welkom op Douche Airlines. Vesten je seatbelts en smoeren mag hier.

Het stoekersdansken wordt gespeeld en al de klerk is goed geteld. Het verrozeken is foes verteld hier in mijn stad. Wie mocht er zijn beloftes voor? Misschien toch een hier of door. De politiek, dat is iets roer hier in mijn stad.

0: Reclameken op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte. Ajo.
5: Dit is Radio Kamil.
6: En je het vieren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
7: Zijn we op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
6: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
7: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
6: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in Ien van haar droogkantoor.
7: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
6: Allee ja, dat is na Azer. Tot binnenkort, dat is evident.

0: dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het hoogstens is er het bos op.
1: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet hoe doen of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Voor een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrollen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.

0: Waar zijn van ooit?
1: Waar zijn van ooit? Verkleed om te vorst.
2: Radio Kamil, ons neers verrooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Allesneers brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: Volante.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan de gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan de gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou toe.

internet. Radiostudio verdeelt en installeert alle topmerken voor ieders budget. Of zoekt de extra media-aandacht voor evenement. Radiostudio Commonwealth met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goesting van de klant. En met de

0: Daar pijzen wij al mee. Radio Studio is gemokt in Oost en een betrouwbare partner van Radio Camille.
1: Vertonderaad en herstellingen van alle merken.
2: Garage MCS.
1: Voor alle carrosseriewerken.
2: Garage MCS.
1: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
2: Garage MCS.
1: Wangoordveld nummer 15A in Oost. Belg 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
2: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als al vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoordveld 15A in Ulst. Open van maandag tot zaterdag.
3: Het is begonnen 70 miljarden met gadens werd gecolleerde pancardes.

0: Voilà. En na nog op Polokov van de Zoomer.
1: Zes Radio Camille.
2: De topste carnavalsploten.
1: A volonté.

0: Een reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
5: Radio Verdicht.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Onsneers brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: Radio Camille.
1: De tofste carnavalsploten.
2: A volonté.
0: Deze is Radio Camille.
3: Deze is een oproep naar al de ajoen en

0: wat dat ongier al zijn goedheden insteekt.
1: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
2: Al wel, iets ontmaken op Mot van de Kalant.
1: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.bij.
3: Doe me voes!
2: Reclame kan op Kamiel, dat is wat ik wil.
4: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn we bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamiel verwelkomen haar heren tijdens de droge zotte dagen.
5: De laatste tijd was dat het oslag. Met carnavalisten door de wandag.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje reclosteren. Ga naar onze website radio-camille.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Camille beluisteren bij jou thuis of in een not

Ze weten waarom. Drankenpikeur. De zorg voor alle frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Drankenpikeur. Hij dondert de verschillende biersoorten. Yeah.

0: Radio Kamil, gek mijn hart gestolen.
1: Olst, gek mijn hart gestolen. Olst, doorgaat toch niks boven.
2: Radio Kamil, Olst neers, verrooid.
0: Radio voor de echte Ajoenen.

0: Kamil.
1: Radio Kamil, wij staan een goeie avond.
2: Polsneers brood.
0: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
2: Al vol aan tijd.

0: Reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bijna!
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel!
5: Radio Verdichte!

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer onze app hier gemakkelijk. Op 1-2 draai stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis.

0: Allee, wat zijn de gooien nou aan toe?
1: Al wel, Iton Mouken op Mold van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclame at radiostripkenkamiel.be.
2: Doe me voet!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

is Radio Camille gans jaar carnaval.

0: Radio Camus, Santé Mijn Beacon.
1: Santé Mijn Beacon, na goed ervan verschieten.
2: Radio Camus, ons neers verrooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.
4: Nee, is het op die manier dat jij een evenementenzaal wil? Op die manier?

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis

0: Olschnees Brood.
1: Tijdens Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 heren carnavalmuziek.
0: Al vol aan tijd.

0: Een reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475-269-141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdicht.

Vergewekte doosdag is ons papier verbrand. Met heel de groep gingen wij naar de Meilis een keer. Morna stond die Charles hier ook al een meer. Het was voor ons weinig zolige tijd. Morna is het voor ieder verdroom realiteit. Geen beweging, een meer rondal. Al die jongen

0: Allee, wat zijn de gooien nou aan toe?
1: Al wel, Eton Mouken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclame at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voet!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.